Dat was Cat and Ains van Dirk van der Niet door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Dit orkest werd opgericht in 1901 als een van de vier muziekgezelschappen in het grensdorp Glanerbrug, gemeente Enschede. Het volgende werk is een symfonie voor blaasorkest. Alex Polman componeerde The Seven Wonders of the Ancient World. Het is zijn eerste grote compositie voor harmonieorkest. The Seven Wonders of the Ancient World verbeeldt de zeven wereldwonderen van de oudheid. Ieder deel stelt een wereldwonder voor en heeft daarmee zijn eigen kenmerken, klanken en karakter. Uit deze grote compositie laten we u drie delen horen. Deel 1 is het begin- en hoofdthema, de tempel van Artemis. De Griekse godin Artemis stond symbool voor de jacht, natuur en vruchtbaarheid. Dan de piramide van Cheops, het bekendste wereldwonder en het enige dat nu nog bestaat. Hierin worden de hitte van de woestijn en de zandverstuivingen uitgebeeld. We horen de bouwwerken van de piramide, het verslepen van stenen en het aanbrengen van de verschillende lagen van de piramide. Het laatste deel is de Colossus van Rhodos. Dit was een gigantisch bronzen beeld dat in de haven van Rhodos stond. De legende gaat dat schepen tussen de benen van de Colossus doorvoeren om de haven van Rhodos te bereiken.

U hoorde drie delen uit The Seven Wonders of the Ancient World van Alex Poelman. De tempel van Artemis, de piramide van Cheops en de kolossus van Rhodos. Gespeeld door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Het volgende stuk is een bewerking voor fanfare van de compositie Hajj van Stephen Melillo. De bewerking werd gemaakt door Jan Nellestein. Hajj is bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die ieder jaar de Hajj verrichten, dat wil zeggen op bedevaart naar Mekka gaan. Hajj gaat over het moment voordat het werkelijke gebed begint. Het zit vol verwikkelingen, nevenavonturen, momenten van zelfbeschouwing en uitbundige dans. Het werk wordt gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW-FKKL. En die afkortingen staan voor het Trompetterkorps Bereden Wapens en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Het geheel staat onder leiding van Jan Nellestein.

Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL speelde Hutch van Stephen Melillo in een bewerking van de dirigent Jan Nellestein. Overigens kan Hutch ook worden gespeeld in de combinatie blaasorkest en jazzensemble. Dan nu van Mark van Delft Spring Sinfoniet, opus 126, een eerbetoon aan de lente. De intrada van deze kleine symfonie staat in C groot, de toonsoort voor het dierenriemteken Ram, de eerste lentemaand. Winterkrachten moeten worden overwonnen en ramkrachten zijn aan het werk in de natuur. In deel 2 staat het dierenriemteken Waterman centraal, een terugverwijzing naar de winter. En het derde deel is gewijd aan vissen, de laatste wintermaand voordat de lente losbarst. Spring Sinfoniet wordt uitgevoerd door het fanfareorkest TKBW FKKL.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniette opus 126 van Mark van Delft. Tot slot een korte compositie voor fanfare van Karel Witrock. Het stuk is opgebouwd met elementen uit de rock- en popmuziek. Met funky ritmes, jazzy harmonieën en stampende rock probeert Karel Witrock het fanfareorkest van een andere kant te belichten. Van de slagwerkers wordt een goede groove gevraagd en van de blazers speelmanieren uit de lichte muziek. Dit alles vergt natuurlijk de nodige zuurstof voor muzikant en luisteraar, ofwel oxygen.

U hoorde Oxygen van Carl Wittrock door het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en Fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein. Dit was De Muzikant met deel 5 uit de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek van Nederlandse componisten. Opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. Samenstelling voor de concertzender Katrijn Kuipers.

0: Was ik nog met mijn held.
1: U hoorde Wie wil horen een historie van Anton Maassen. In de muzikant staat vandaag zijn werk centraal. Het Dietz Vocaal Ensemble besteedde een hele cd aan het werk van deze in Den Haag geboren Edoch Brabantse componist. Anton Maassen was jarenlang in Eindhoven actief als muziekdocent en dirigent van diverse koren. Hij was ook actief als publicist en recensent en hij overleed in 1997. Anton Maassen componeerde vanuit, wat wel genoemd is, een authentiek scheppingsdrang en dus niet vanuit een tevoren bedacht concept. In de jaren 60 kreeg hij belangstelling voor vocale muziek, waaruit in dit programma een keuze is te horen. Anton Maassen verrijkte het koorrepertoire met werken waarin de zingbaarheid, ook voor amateurs, samenging met een hoog kwaliteitsniveau. U kunt gaan luisteren naar het Dietz Vocaal Ensemble met 5 Jiddische liederen op teksten van Shana Milner.

Vijf Jiddische liederen op teksten van Shana Milner, gecomponeerd door Anton Maassen. Het Ditch Vocaal Ensemble werd op de piano begeleid door Martin Maas. In 1919, 90 jaar geleden, werd Anton Maassen geboren in Den Haag. Hij begon er zijn muzikale carrière als dirigent-organist van de parochiekerk Sint Jeroen. Compositie studeerde hij bij Jaap Franke. In 1946 vertrok hij naar Roosendaal, waar hij pianolessen gaf en organist werd van de Paterskerk en talloze huisconcerten gaf. In 1961 vertrok hij naar Eindhoven, waar hij ook weer les ging geven en verschillende ensembles dirigeerde. In zijn composities heeft Anton Maassen een voorliefde voor geestige teksten, die hij ook op een humorvolle wijze op muziek weet te zetten. U hoort allereerst vier koorgrapjes met een delen nep, streek, blossom en sonate.

Vier koorgrapjes van Anton Maassen, nep, streek, blossom en sonate door het Dietsch Vocaal Ensemble. Nog meer humor hoort u in de drie cantonettas voor gemengd koor en houtblaaskwartet. De titels van de drie cantonettas zijn Niets kan er evenaren de taal van molenaren. En twee, hoewel ze dat graag zouden vermijden, wil mijn tante nu toch maar gaan scheiden. En drie, twee jeugdige kanunniken zaten onlangs te frunniken. Het Dietsch Vocaal Ensemble wordt begeleid door leden van het blaasquintet Cartouche.

Het iets vocaal ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonetta's van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philipse Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de klucht van Pirlala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De klucht van Pirlala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Dat was de Klucht van Pierlala, een ballade voor gemengd koor en fagotkwartet van Antoon Maassen. We eindigen met nog meer humor, al zou men dat aan de hand van de titel niet vermoeden. Antoon Maassen componeerde muziek op 6 van de grafschriften van de schoolmeester. De verschillende titels zijn Op Karel I, Op Iemand Vermoeid, Op een Genereuzen Jood, Op een Leidsen Held, Op een Matroos en Op Poot.

U heeft geluisterd naar 6 grafschriften van de schoolmeester voor gemengd koor en piano, uitgevoerd door het Dietsvokaal Ensemble, begeleid door Martin Maas op de piano. In het programma over koormuziek stond de vocale muziek van de Brabantse componist Anton Maassen centraal. En we hebben nog wat tijd over en daarin laten we ook nog een Engelstalig werk van Anton Maassen horen, Jackie Boy. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur aandacht voor het internationale korenfestival Polyfolia. Dit festival werd gehouden van 29 oktober tot en met 2 november 2008 in Saint-Lô in Frankrijk. En het was het derde festival in deze reeks. Polyfolia is het podium voor de beste koren van over de hele wereld. Het festival is beroemd om zijn uitstekende, maar vooral ook uitdagende programmering. We laten u een selectie horen van de topkoren die er optraden. Om te beginnen het koor Entre Voces uit Venezuela met Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, die ook de dirigent is van het koor.

Entre Voces uit Venezuela zong Mitumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, tevens de dirigent van het koor. Dan was er op het festival het radiokoor van de Mongoolse Omroep. Onder leiding van Wu Rensanna zong dit koor Mon Chameau Blanc Orphelin van de Chinese componist Yong Ru Bu.

Het radiokoor van de Mongoolse omroep, onder leiding van Wu Ren-san-na, zong Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu. Uit de Verenigde Staten was de vocal group Groove for Thought aanwezig op het festival. Van de Amerikaanse componist Thomas Dozy zong het gezelschap Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koontz.

Dat was Groove for Thought met Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koens. We gaan verder met het Finse koor Tala onder leiding van Pasi Hiyuki. Het koor brengt ook een echt Fins nummer, Pseudojoik, van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi.

Onder leiding van Pasi Hiyuki zong het Finse koor Talla Pseudojoik van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Uit Oekraïne nu het wereldberoemde koor Oreja. De dirigent van dit koor, Alexander Vatsek, is ook betrokken bij het festival Europa Cantat dat deze zomer in Utrecht zal plaatsvinden. Kijkt u daarvoor op de website www.europacantatutrecht.nl. Oreja zingt nu twee stukken, Pater Noster van Schnitke en Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov.

Het koor Orea uit Oekraïne, onder leiding van Alexander Fatsek, zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar de concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

Suzanne un jour van Paschal de Lestocard werd gezongen door Ludus Modalis onder leiding van Bruno Boterf. Uit Hongarije was het koor Pro Musica onder leiding van Dénes Szabó aanwezig op het Polifolia Festival met wat klassieke repertoire op het programma. U kunt gaan luisteren naar Salve Regina van Miklós Kosár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók.

Salve Regina van Miklós Kosár en Joshua Gigéző van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Promuzika onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyrie Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Jiree Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor Koo Matsushita hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen en zij maakte ook het arrangement van Time Is Now.

Time Is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudonice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalán Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

Het vocaalensemble Witloof Bai uit België zong vier jazzy arrangementen, Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep. U hebt geluisterd naar opnamen die zijn gemaakt op het derde Polyfolia Festival afgelopen herfst in het Franse Saint-Lô, gehouden van 29 oktober tot en met 2 november. Dit was De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarom kunt u gaan luisteren naar nog een opname van het Finse koor Talla, uitgevoerd tijdens dit festival.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In deze muzikant gaan we luisteren naar een opname die door de concertzender werd gemaakt van het jubileumconcert van de UAF. En dat is de Stichting voor Vluchtelingstudenten. Aan dit concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam op 28 april vorig jaar werd medewerking verleend door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble en enkele solisten. De Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF, ondersteunt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en bij het vinden van werk. Het Universitair Asielfonds UAF werd opgericht naar aanleiding van de komst van 50 Tsjechische studenten naar Nederland. Ze waren gevlucht na het neerslaan van de Praagse lente in 1948 en met steun van het UAF konden zij hun studie hier voortzetten. Het idee van beide toonkunstkoren om samen een uitvoering te geven dateert van de zomer van 2005, toen Nijmegen en Amsterdam elkaar troffen op het Internationaal Koorfestival in Arnhem. De samenkomst van twee toonkunstkoren uit het westen en oosten van het land is geplaatst in het kader van integratie en participatie van nieuwe Nederlanders afkomstig uit het oosten in de traditionele Nederlandse cultuur van het westen. We gaan nu eerst luisteren naar Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. U gaat luisteren naar het Te Deum in C groot van Joseph Haydn.

U heeft geluisterd naar het Te Deum in C. Groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF werd een compositieopdracht verstrekt aan een cliënt van het UAF. Ali Oudman, student tweede fase op het Artes Conservatorium in Zwolle, heeft dat gecomponeerd. Zijn wortels liggen in het Koerdische deel van Irak. Ali Oudman studeerde in Zwolle bij Alex Manasse. In zijn compositie Witte Duisternis ontmoeten Oost en West elkaar. Ali Oudman maakt hier een synthese tussen oude Persische en Koerdische elementen met de klassieke Europese orkesttraditie. De teksten van Witte Duisternis zijn Nederlandse vertalingen uit het Oud-Persisch van de dichters Rumi. Is dat het gedicht jarenlang sloeg de dood op de trommel, maar je oor luistert alleen als het te laat is. En van Khayyam, het geheim van zijn, ken jij nog ik. De wereldpremière van Witte Duisternis wordt uitgevoerd door de Toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen, met medewerking van Renate Arends sopraan, José Scholte alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas.

U hoorde de wereldpremière van Witte Duisternis van de van oorsprong Koerdische componist Ali Oudsman. Witte Duisternis werd uitgevoerd door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen met medewerking van Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. En die wereldpremière vond plaats tijdens het jubileumconcert van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF vorig jaar op 25 april in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Tot slot laten we nog enkele delen horen van de Mis in Zeegroot, opus 86 van Ludwig van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble staan onder leiding van José Doodkorte. De solisten zijn Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. U hoort de misdelen Kyrie, Gloria, Credo en Sanctus.

U heeft geluisterd naar een live opname van de Concertzender, gemaakt op 25 april 2008 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Als laatste hoorde u enkele delen uit de Mis in C groot, opus 86 van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble stonden onder leiding van José Doodkorte. En verder hoorde u Renate Arends sopraan, José Scholte-Alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. Dit concert werd georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF in samenwerking met de toonkunstkoren van Nijmegen en Amsterdam. De productie was in handen van Rolf Buis en de opname werd gemaakt door Wijnand de Groot.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur deel 2 in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, dat enkele jaren geleden werd geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. De bedoeling van het project was om componisten te stimuleren voor blaasmuziek te schrijven, juist als die componisten dat niet gewend waren. 4 componisten staan centraal in deze aflevering: Simon Burgers, Ron Ford, Frans Vermeersche en, misschien wel de bekendste van allen, Daan Manneke. We beginnen met Daan Manneke, die vooral bekend is van zijn monumentale koormuziek. Daar hebben we in het verleden bij De Muzikant al ruimschoots aandacht aan besteed. We laten u in dit programma zijn Symphonies of Wind Instruments uit 1997 horen. Het is een instrumentatie voor blazers van een werk dat Daan Manneke oorspronkelijk voor orgel schreef. Het is een hommage aan Ton de Leeuw, zijn goede vriend en leermeester. De Leeuw schreef in 1963 ook een Symphonies of Wind Instruments als eerbetoon aan Stravinsky, die eveneens een Symphonies of Wind Instruments schreef in 1920. Dat verklaart de citaten uit werk van Ton de Leeuw en Stravinsky. Maar ook Manneke's grote bewondering voor Bach is terug te horen in het stuk. Er zijn 4 delen. Prelude, Fantasy upon a few notes, Vivace like a Tarantella en Tombeau like a Sarabande. U hoort het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke, uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers, het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder, de zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk, zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen, voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest uit 1986 van Simon Burgers werd gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Soliste op de altsaxofoon was Sarina Rijlaarsdam. Dit is de concertzender met de muzikant. Ron Ford is de derde componist in dit programma. Van hem horen we Inventions, een compositie uit 2000. Ook Ron Ford is geen traditionele blaasmuziekcomponist en met dit werk probeert hij een brug te slaan tussen zijn muzikale taal en het harmonieorkest. Inventions is een serie tableaus die zijn verbonden door een thema van 16e noten. Dit thema duikt in elke inventie op in een andere gedaante, als cantus firmus, als melodische kern of als harmonische bron. De ene keer uitgerekt, de andere keer opgesplitst.

Dat was Inventions van Ron Ford. U hoorde het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Tot slot een werk van Frans Vermeersen, The Nick of Time. Deze Engelse uitdrukking laat zich het best vertalen als op het nippertje. Het woord nick betekent ook kerf en het is slang voor gevangenis, de betoet of nor. Het werkwoord to nick betekent kerven, maar ook snappen, een misdadiger betrappen. Al die betekenissen hebben wel iets met de compositie van doen, maar nog meer is dat het geval bij het begrip time. Het ritme, de puls, het verloop van de tijd, misschien wel de belangrijkste dimensie in muziek. In The Nick of Time heeft Frans Vermeersen geprobeerd allerlei muzikale werelden te verbinden met die van de fanfaremuziek. Klassiek impressionisme, jazz, big band muziek en West-Afrikaanse trommelmuziek. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra met The Nick of Time van Frans Vermeersen.

Onder leiding van Jouke Hoekstra speelde het Friesk Fanfareorkest The Nick of Time van Frans Vermeersen. Tot zover de tweede aflevering in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, een initiatief van Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Deze aflevering is meteen ook een uitzending van Concertzender Live. We laten u een concert horen van vocaal ensemble Venus, opgenomen op 1 februari vorig jaar in de Utrechtse Pieterskerk. De titel van het programma is wel een beetje toepasselijk voor de passietijd waarin we nu zitten. Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Je hoeft niet gelovig te zijn om te genieten van de schitterende muziek die eeuwenlang voor religieuze doeleinden is gemaakt. Naast oude muziek staat ook werk van moderne componisten op het programma. Vocaal ensemble Venus zingt de wereldpremière van Boudewijn Tarenskeens Drei liturgische gezingen en de Nederlandse première van Wolfgang Riems Passionsteksten. Bij componisten als Schütz en Schein gingen goddelijke en muzikale vervoering nog vanzelfsprekend hand in hand. We gaan dat om te beginnen laten horen aan de hand van twee delen uit Geistliche Chormuziek van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die im Herren sterben. En Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Vocaal Ensemble Venus staat onder leiding van Gijs Leenaars.

U hoorde twee delen uit Geistliche Chormuziek van Heinrich Schütz, Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, en Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, door Vocal Ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars. Schütz en Johann Hermann Schein schijnen elkaar ontmoet te hebben en er doen verhalen de ronde dat de beide componisten elkaar ook kenden. Net zoals Schütz verwerkte Schein veel Italiaanse invloeden in zijn muziek, maar van hem zijn wel wereldlijke werken bekend en van Schütz niet. Schein gebruikte de technieken van de Italiaanse madrigaalkunst om de tekst zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Bij het eerste werk dat we laten horen, Da Jakob vollendet hatte, is bijvoorbeeld de opening heel bijzonder. Opvallend is de kleine seconde waarmee het werk begint en die het geheel een schrijnend karakter geeft. De tekst gaat over Jakob die op zijn sterfbed zijn laatste wil aan zijn kinderen meedeelt. Daarna hoort u Herr, lass meine klagen.

Mr. Shine en Schütz gaat het programma van het koor naar geestelijke muziek van de moderne componisten. Klaarblijkelijk is geestelijke muziek springlevend in de 21ste eeuw, maar hoe kerkelijk is ze nog? Veel van de nieuwe geestelijke muziek wordt niet meer voor de liturgische praktijk geschreven, maar kent alleen een leven in concertzalen. Sinds Nietzsche God dood heeft verklaard, kan ook de kerkmuziek niet meer zonder ironie of twijfel. Sinds de jaren 70 is Wolfgang Riem een van de meest toonaangevende eigentijdse componisten in Europa. De esthetische en religieuze ervaring in zijn muziek is voor hem belangrijker dan muzikale vernieuwing. In zijn passionsteksten grijpt Riem terug op compositietechnieken die ook door Schütz en Shine worden gehanteerd. Een rijk palet aan ijzingwekkende dissonanten en schijnbare oplossingen verklankt op aangrijpende wijze de verlatenheid van de mens door God. U hoort de Nederlandse première door vocaal ensemble Venus van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem.

Vocaal ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars, zong van Johann Hermann Schein, Da Jakob vollendet hatte en Herr, lass meine Klage. Van de barokcomponist

Dat was de Nederlandse première van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem door vocaal ensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars. U luistert naar een concertzenderopname gemaakt op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk. Het concert kreeg als titel mee Geistlich, Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Van de Duitse componist Max Baumann nu het 8-stemmige Pater Noster dat hij componeerde in 1955. Max Baumann leefde van 1917 tot 1999 in Berlijn.

Het paternoster van de Duitse componist Max Baumann door vocaal ensemble Venus. Het laatste werk is de wereldpremière van Drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. Zelf geeft hij het volgende beknopte commentaar op zijn compositie. Maar ik geloof helemaal niet meer. Vroeger wel, maar dat moest van mijn omgeving. Toen kwam de kerk als spelbreker en begon ik aan mijn eigen beeldenstorm. Dat lukte, grotendeels. Alleen de muziek overleefde de kaalslag. Die kreeg ik niet plat, nog niet. Aldus Tarenskeen. De delen van de drie liturgische gezingen zijn Alleluia, Credo en Amen.

Dat was de wereldpremière van drie liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarens King. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaalensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer. De productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de Passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, concertzender live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden ontvingen we een pakketje cd's met werken van de Duitse componist Rolf Rudin. In Duitsland is dat een bekende naam, maar bij ons nog niet zo. Hij werd in 1961 geboren in Frankfurt am Main en studeerde daar en in Würzburg schoolmuziek, directie en muziektheorie. Componeren kwam later. In 1991 haalde hij daarvoor zijn diploma. Van 1993 tot 2001 gaf Rudin muziektheorie op de Frankfurter Musikhochschule en sinds 2001 leeft hij als zelfstandig componist. Rolf Rudin schrijft veel kamermuziek en koor- en orkestwerken. Maar zijn composities voor blaasorkest nemen in zijn oeuvre een bijzondere plaats in. In Duitsland is hij een van de vernieuwers van het repertoire voor harmonieorkesten. Op de cd van de Mannheimer Bläserphilharmonie staan van hem twee werken van symfonische omvang. Die kunnen we jammer genoeg niet laten horen in deze uitzending. Daarom eerst een kleiner werk van Rolf Rudin om alvast met zijn klank kennis te maken. Lied ohne Worte componeerde hij in 1997. Het is een melodische etude, een romantische klankstudie met een knipoog naar Alexander Scriabin.

Lied ohne Worte van de Duitse componist Rolf Rodin, gespeeld door de Mannheimer Bläserphilharmonie onder leiding van Stefan Fritzen. Ditzelfde orkest waagt zich nu aan een grotere compositie van Rolf Rodin, Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42. Een compositie uit 1994. Sterrenmoeras is gebaseerd op een kort verhaal van de Ierse schrijver Standish James O'Grady. In dat verhaal staat de volgende beschrijving. In Ierland is er een moeras met de naam Mona Reolta. Deze Keltische naam betekent sterrenmoeras. Het moeras heeft vele plassen en waterholtes en op een heldere nacht kun je daar de sterren in zien schitteren. In het moeras werd een soldaat-trommelaar verdronken door de legerleiding toen hij met zijn getrommelde inwoners van een stadje waarschuwde voor de komende aanval. Het tweede deel van de titel, Ein Aufbruch, slaat op de daad van de trommelaar. Met gevaar voor eigen leven redde hij dat van talloze anderen. Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42, bestaat uit 8 delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het werk duurt ruim een half uur.

Dat was Sternenmoor, een afbroeg, opus 42 van Rolf Rudin. U hoorde de verklanking van de Ierse mythe rondom het sterrenmoeras. De Mannheimer Bläserphilharmonie stond onder leiding van Stefan Fritzen. Als derde werk van Rolf Rudin nu Bacchanale, opus 20 uit 1990. Ook hier hoort u weer dat Rudin de muzikale ruimte van het Symfonisch Blaasorkest aftast met een, zoals het programmaboekje omschrijft, bitonale architectuur en 12-toonselementen. Er zijn 3 in elkaar overlopende delen. Het eerste beschrijft de voorbereiding van een feest. Het tweede het feest zelf, dat volop aan de gang is, een wilde orgie. En tot slot eindigt het feest in de ochtendschemering van de volgende dag. Hoewel het op deze manier een programmatisch werk lijkt, namelijk het uitbeelden van een situatie, kunt u deze beschrijving beter opvatten als een handleiding voor de muzikale middelen die Rudin gebruikt. De Deutsche Bläserphilharmonie onder leiding van Michael Kummer nam de Bacchanale op en we horen een opname uit 1998.

Dat was Bacchanale Opus 20 van de Duitse componist Rolf Rudin. Deze muzikant hebben we aandacht besteed aan het symfonisch werk dat hij schreef voor... Welkom bij de Concertzender met De Muzikant. Komend uur Hans Eisler met koorwerken die hij grotendeels heeft geschreven in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het is een periode waarin hij de kamermuziek tijdelijk de rug toekeert en zich volledig stort op het schrijven voor koor. Een voor hem nieuwe compositievorm. Hans Eisler leefde van 1898 tot 1962. Vanaf 1927 was hij betrokken bij de agitpropgroep met de veelzeggende naam De Rode Megafoon. Hans Eisler had communistische sympathieën en dat laat hij vooral in zijn werken voor koor duidelijk horen. De titels van de drie werken voor mannenkoor Opus 10 laten niets aan de verbeelding over. Tendens, utopie en democratie. De teksten zijn van Heinrich Heine.

Drei Männerchore, opus 10 van Hans Eisler. Ze werden gezongen door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hans Eisler had geen sympathie voor het burgerlijke publiek waarbij hij in eerste instantie als componist succes had geboekt. Hij zocht naar aansluiting bij de werkende klasse en wilde daarom ook in een nieuw idioom componeren. In 1995 verhuisde hij naar Berlijn. Hij had compositieles gehad van Arnold Schoenberg, maar sloeg nu een heel eigen weg in. Nu 4 stukken voor gemengd koor, opus 13 uit 1928 en 1929. De tekst is van Hans Eisler zelf. De delen, Vorspruch, Gesang der Besiegten, Naturbetrachtung en Kurfürstendamm.

Vier stukken für gemischten Chor. Voor opus 13 van Hans Eisler hoorden we. Uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hilma Tate, spreekstem. Eckhard Wagner, tenor. En Rudi Liebetrouw, slagwerk. De volgende twee mannenkoren, opus 14, schreef Hans Eisler in 1928. De première was in januari 1929 door het Berliner Schubertkoor. In het eerste lied, Bauernkrieg, gebruikt Eisler een oud lied uit de Duitse Boerenoorlog. Wir sind des Geas Schwarzer Haufen. In het tweede lied gebruikt hij een eigen tekst waarin hij het thema van de werkloosheid behandelt. Maar wel vanuit een sarcastisch standpunt. Eislers uitvoeringstip is, dit lied zingt men met een sigaret in de mond, handen in de broekzak en een uitgezakte lichaamshouding.

Ja, dat waren Zwei Männerchöre, opus 14 van Hans Eisler. Uitgevoerd door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig. In navolging van het vorige stuk kunt u zich bij het volgende werk van Hans Eisler ook een niet-alledaagse zanghouding verwachten. Het heet Auf den Straßen zu singen en het kreeg als beschrijving mee mietreisendes agitationsstuk in beschwingten Marschtempo. Het werd in 1929 voor het eerst uitgevoerd.

Hans Eisler. En van hem hoorden we Auf den Straßen zu singen voor gemengd koor, opus 15. En het werd uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten met Rudi Liebetrouw slagwerk. De tekst van Auf den Straßen zu singen is van de dichter Robert Gilbert, die als pseudoniem de naam David Weber koos. Hij schreef ook de tweede tekst van opus 17 voor mannenkoor. De titel daarvan is An Stelle einer Grabrede. En het thema? Hoe zal men iemand begraven die gestorven is van honger en strijd? Het antwoord? Niet christelijk, maar solidair. Goedenacht, lotgenoot.

Dit is de Concertzender met twee mannenkoren, Opus 17, van Hans Eisler. Met onder andere Anstelle ein Grabrede. In Opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van Opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, Opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor gemischten koor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Liebe alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle, een freedom song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckhard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator's Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit drie delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was The Sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven. De ontwikkeling van de een naar de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emploi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Danza de los Duendes van Nancy Galbraith door de North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon. We gaan luisteren naar het titelstuk van de cd, Dreamcatcher, van de Amerikaanse componist Walter Mays. Hij werd geboren in 1941 en studeerde compositie onder andere bij John Cage en Krzysztof Penderecki. Dreamcatcher uit 1996 gaat over het geloof van het Ojibwa-volk. Dat geloof dat dromen 's nachts rondvliegen door de nacht en door de lucht. De dreamcatchers vangen de slechte dromen die verdwijnen in het ochtendlicht. In de compositie komen verschillende stadia van de slaap voor, tot en met een nachtmerrie.

Dreamcatcher uit 1996 van de Amerikaanse componist Walter Mays. De North Texas Wind Symphony stond onder leiding van Eugene Corcoran. Het derde werk op het programma is van David Gillingham, ook weer een Amerikaanse componist, geboren in 1947. Van hem horen we Walking Angels, een compositie die is gebaseerd op het gedicht Mercy van de Griekse dichteres Olga Broumas. En dat is een van de gedichten uit de serie Poems of Life rond het thema AIDS. Walking Angels belicht de aspecten van AIDS. De onzekerheid, de pijn, de meedogenloosheid van de ziekte. Maar ook de hoop en warmte en het uitzicht op eeuwige vrede. Wat dan weer een beetje zoetsappig Amerikaans is.

De North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corcoran, speelde Walking Angels van David Gillingham. Een paar weken geleden lieten we in dit programma composities horen van de Duitse componist Rolf Rudin. Ook van hem wordt in Texas werk gespeeld. The Dream of Oinges schreef hij tussen 1994 en 1996. Het is een muzikaal gedicht gebaseerd op een Ierse legende, waarin prins Oinges in zijn slaap verliefd wordt op een meisje dat fluit speelt. Zij verdwijnt plotseling en wanneer hij wakker wordt, start hij een zoektocht naar de magische fluitspeelster uit zijn visioen.

Dat was The Dream of Oengus van de Duitse componist Rolf Rudin. Alle stukken van het afgelopen uur werden uitgevoerd door het Amerikaanse harmonieorkest The North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon en komen van hun cd Dreamcatchers. De samenstelling van dit programma werd gedaan door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Henk Laschuit.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat. Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen

Harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen met Symphonies of the Netherlands van Louis Andriessen. Een opname gemaakt door KRO en NOS en aan Donemus beschikbaar gesteld voor deze LP met Nederlandse muziek voor harmonieorkest. Willem Breuker schrijft op de hoes van deze LP dat hij zijn werk aan bijna geen enkel orkest kon slijten omdat, citaat, die stomme sukkels het een kannibalistisch stuk vinden en elk excuus aanwenden om het niet te moeten uitvoeren. Aan het eind van dit programma laten we u zijn stuk horen. Eerst kunt u gaan luisteren naar Kees van Barens' Partita uit 1953. Dit stuk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is gemiddeld 20 jaar eerder geschreven dan de andere stukken op de plaat. Van Baren maakt goed gebruik van het rijke klankpalet van het blaasorkest en schrijft redelijk tonaal wanneer hij voor niet-professionele ensembles opdrachten krijgt. Dat werd hem trouwens door anderen in de jaren 70 weer verweten. Kortom, het is een heel ander stuk dan we zojuist hebben gehoord. De partita is opgebouwd als een barokke suite met verschillende dansvormen, achtereenvolgens intrada, bourrées, sarabande en gigue. De harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel staat onder leiding van Hans Klerks

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulen's compositie Wals is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dansvorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonde mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de doornemers-LP Wind Band Compositions. En het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorde. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

Dat waren de reizen van Gulliver, Les Voyages de Gulliver, van de jonge componist Maxime Olliot. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Ze hebben nog een tweede nieuwe compositie gespeeld vorig jaar op 2 december in de Vereniging in Nijmegen. En dat was het stuk Paris Sketches van Martin Allaby. Paris Sketches is een eerbetoon aan de stad Parijs. Door het hele werk spelen de klokken van Parijs een belangrijke rol. Het eerste deel is Saint-Germain-des-Prés. Het Quartier Latin is beroemd om de artistieke verenigingen en dito levensstijl. De stad ontwaakt met altijd aanwezige klokken. Het tweede deel, Pigalle, is een burlesque waarvan de componist zelf zegt Stravinsky ontmoet Prokofjev. Deel 3 is Père Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De geest van de gymnopédie van Satie wordt opgeroepen, een stemming van zachtheid en verfijning. En tot slot Les Halles, het oude marktgebied van Parijs. Een snelle, virtuose finale met citaten uit het Te Deum van Berlioz, die in 1855 in een kerk in Les Halles in première ging.

Paris Sketches van Martin Ellerby. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Willem van Zee. En dat deden ze tijdens het Herfstwindconcert op 2 december 2007 in de Vereniging in Nijmegen. Dit jaar heeft ook alweer een aantal concerten plaatsgevonden in de nieuwe serie van Herfstwind. We hopen u daar binnenkort ook weer opnames van te kunnen laten horen. Wilt u zelf nog naar een concert? Dat kan op 7 december in de Vereniging in Nijmegen om 2:30 middags. Daar treden op Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel en Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Twee andere orkesten, Philharmonie Gelre en Fanfare Sint Cecilia Millingen aan de Rijn, geven een concert in Arnhem, ook op 7 december en om 2:30 in Musis Sacrum. Zij brengen een wereldpremière van Kees Schonebeek. Vanavond vindt ook een concert plaats in de serie Herfstwind en wel in de Hanzehof in Zutphen. Daar speelt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, werk van de Gelderse componist Harry Jansen. We laten u nu alvast wat van zijn werk horen. Concerto voor Fanfare Band uit 2003, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdamse Conservatorium.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seijden. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Venemöne en Ilmarinen. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijoki. Solisten zijn de tenor Tom Niemann, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Venemöne basbariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

have here is a very new and exciting man.

0: Borrabas también.
1: Ya rate.

कार्ड के लिए।

0: largo in colma mesti.
1: Io tu levi po' i antursi,

0: U heeft geluisterd naar het epische werk De Mythe van Sampo van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Het werd uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Jöki. En de solisten waren Tom Nieman in de rol van Lemi Kainen, bariton Sauli Tiilikainen in de rol van Vene Meune en basbariton Antti Suone in de rol van...
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in de Muzikant, opname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en een cd Made in Belgium die vorig jaar werd uitgegeven op het label World Wind Music. Nu het openingsnummer Martenica van de Belgische componist Piet Swerts.

Martenita van de Belgische componist Piet Zwerts, gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Van der Roost, moet ik zeggen. De Gidsen, dat is de afkorting die onze zuiderburen gebruiken wanneer ze het hebben over hun Koninklijke Muziekkapel. Het orkest bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar. Het prestigieuze orkest werd opgericht in 1832 op persoonlijk initiatief van koning Leopold I van België. Het groeide al snel uit tot een van de meest gewaardeerde militaire kapellen in Europa. Op deze cd met Belgische componisten kan een werk van Paul Gilson niet ontbreken. Als een van de eerste behandelde hij het blaasorkest als volwaardige orkestvorm. Hij schreef een groot oeuvre voor harmonieën en fanfares, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Nu van hem Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland, een compositie uit 1885.

Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland. Een compositie van de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. U hoorde de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Na een compositie uit de 19e eeuw gaan we snel terug naar recenter werk voor blaasmuziek. Jan Haderman. Hij werd geboren in 1952 en hij studeerde compositie aan het Lemmens Instituut en het Conservatorium in Antwerpen. Hij begon pas in de jaren 80 met het schrijven voor blaasorkest. Het stuk Guernica is een mooi voorbeeld van het nieuwe geluid dat hij voor dit genre ontwikkelde. Guernica heeft, net als het gelijknamige schilderij van Pablo Picasso, als onderwerp de bomaanslag van de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 op het Baskische stadje Guernica. De ruïnes brandden 3 dagen lang en er vielen honderden doden. Jan Haderman maakt gebruik van Baskische muziek voor deze compositie.

Guernica van Jan Haderman. Componist en dirigent Dirk Brossé werd in Gent geboren in 1960. Hij studeerde daar aan het conservatorium en later ook nog aan de conservatoria van Brussel en Keulen. Het best is hij bekend als componist van filmmuziek bij de films Boerenpsalm en Daans. Hij componeerde ook voor de musicals Sacco en Vanzetti en Kuifje in de Zonnetempel. Een van de recentste werken op de cd Made in Belgium is Dirk Brossé's stuk Il Signor Rossini. Hij schreef het in 2007 voor de verjaardag van zijn vader. Vandaar dat u af en toe het Happy Birthday voorbij hoort komen. En ook is de titel een verwijzing naar Il Signor Bruschino, een komische opera van Gioachino Rossini,

Il Signor Brosini van Dirk Brosset. Een verjaardagscompositie voor zijn vader. Gespeeld door de gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Terug naar Jean Absil, van wie we net ook al iets hoorden. Hij werd in 1893 geboren in Bonsecours en hij studeerde in Brussel. Als componist ontwikkelde Absil een heel eigen stijl. In 1935 componeerde hij de Petite Suite, opus 20, voor klein orkest. Nog in datzelfde jaar volgde een arrangement voor harmonieorkest speciaal voor de gidsen. Onderwerp van de Petite Suite zijn drie kindertaferelen. Mars, een vrolijk kinderlied. Conte, een sprookje. En als derde Carousel, een paardenmolen op de kermis.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. Drie kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poot, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de CD Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label Whirlwind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn.

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Tavernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Johan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stien Verzandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Johan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneke Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Johan heeft.

Jehan in dienst moest, had hij al een wapen. Zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met de schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Jehan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Habraak. Zij in de zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepenvel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapier voor me waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondes dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de amazuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermeiter. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts, en ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep.

G. Reinders met bluesmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhagerheide van de cd Blaas mich nach huis, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich het land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggenzussenbolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurjoor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

14 buimen op 140 vierkante meter. Waren ze een viever en twee viburnumstruik. En als ze een schat lekker.

de steed dat bijnske. Daar zitten voor zondagsmorgens met z'n twee. Dan loest er vanuit loeien van de klokken, maar ik hoef niet meer.

En hij barzelt van de merels met kleine mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooit. En dan zijn er bij dit van die kleine dikke vrekke merelkereltjes. Die schieten die voor de put, die kieken die gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rooit.

Denk ik. Wat blijft het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jongde weer als aard, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zenig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik over zingen, dan morgen een liedje toch.

G. Reinders zong het Feurior met harmonie de volksgalm uit Ziegenzussenbolder en Den Haaf met de koninklijke harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen onder leiding van Verkolen.

de pas wie het soort, toen dat die eiwaterschapskaart had gekocht. 1880, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door Vonderwaterzorg. Hij zag kinderkiegen zijn wat er stijt op de hoek van de kerkstraat en de Dalakkerweg. Ik vond het al zoet typisch, wie ik ten ooit minst door in de gaten kreeg. De heur zit, onze paard, ik kom het helden, dat ik al de helden is. En hij zag, kijk toch, op het kruidspunt stond vroeger een kruidsbeeld van onze leven hier. En let maar eens op, de ooit minst, als hij er even fietst, de heft zijn hoor op, elke keer.

En in de vijfde klas kwam er een Hollander. Die was op de Sint-Jozef-school. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt. Bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring. Dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn.

zoals op het kruidspuntje, de stongvreugeren kruidsbeeld van onze leven heer. En ieders keer als hij daar neven fietste, dan sloeg er een kruids, de naaien meneer.

een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoor. En ene keer liep mijn pap

Je hoorde het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint Michael van Thorn en de fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Bluesmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats in de nationale top 2000 bereikt. In zijn nieuwe programma staat het alledaagse en het kwetsbare centraal. In een uitvoering door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika, onder leiding van Frank Steegs, nu Aad Wäre mit dich. Oud worden met jou. En daarna Hier staan ik weer, door fanfare Sint Cornelius uit Roermond, onder leiding van Henk Houben.

vandaag gelukkig. Hij is niet dood. Ik heb hem lekker warm ondergestopt.

Atzweren mit dich door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika onder leiding van Frank Steegs. En Histonig weer door fanfare Sint Cornelius uit Roermond onder leiding van Henk Houben. Twee arrangementen van Steven Walker van stukken van G. Reinders. Terug naar de zanger met wie we dit programma openden, Gerard van Maasakkers. Voor zijn cd Pas op de Plaats uit 2000 liet hij nog twee nummers bewerken voor Klein Blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse Harmonie staat onder leiding van Carlo Balemans.

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met twee van zijn nummers bewerkt voor blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse harmonie die u hoorde stond onder leiding van Carlo Balemans. We besluiten dit programma met Schlootingstied, sluitingstijd van G. Reinders, in een arrangement van Steven Walker door Philharmonie, Sittard, onder leiding van Jacques Klaasens.

9 uur mogen ze heen van mijn paard de deur uit de hengsels komen lopen. Geel zelfs.

De laatste klein zelf, er steed al bien op zijn kop. Kwaad op drie, het is goed geweest. Kom jongens, ik wil sloeten. Hoogste tijd, politie te paard. Allee man, dadelijk, dadelijk.

0: Dat was Schlootingsteed. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: De groenteboer had zijn kisten binnen.

0: vroeg, om 9 uur, mogen ze heen van mijn paard de deur, hoe de hengsels komen lopen. Geer zelfs. Maar...
1: Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Waldzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brassband, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brassband kampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brass Band van Rob Goorhuis, gespeeld door Brass Band De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brass Band kampioenschappen in Kerkrade. Brass Band De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rix van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugdfanfareorkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in De Waldzang. Rix van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van De Waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese brassband kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

Onder leiding van Rieks van der Velde speelde brassband de waltzang On Elderly Edge van Peter Graham. Deze opname werd gemaakt op de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999. Het derde grote werk in dit programma is van Martin Ellerby. Hij werd in 1957 geboren en studeerde compositie met Joseph Horowitz en Wilfred Josephs. Martin Ellerby doseerde een tijdje aan het London College of Music en volgde Philip Spark op als artistiek directeur van uitgeverij Studio Music. Hij schrijft zowel voor harmonieorkesten als voor brassbands. Met het werk Chivalry uit 2003 behaalde brassband de waltzang de titel op de Nederlandse kampioenschappen in datzelfde jaar. Met dit werk laat Ellerby de twee belangrijkste thema's, liefde en oorlog, het tegen elkaar opnemen in een soort filmische structuur. De hoofse liefde van ridders voor edelvrouwen, de riddertoernooien en de bloedige slagvelden worden muzikaal uitgebeeld door het vreedzame steekspel van de muzikanten.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma, deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

de Universal Band Collection van Jacob de Haan, gespeeld door de Kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan. Het volgende stuk, Festa Pesana, gaat over het jaarlijkse folkloristische dorpsfeest in Lunteren op de Veluwe. Hierin komt het lied Wiens Nederlands Bloed even voorbij, een lied dat met een andere tekst bekend staat als het Lunterense volkslied. Daarna komt het dorp weer tot leven, want dan gaat het stuk over de volgende ochtend. Met paarden bespannen wagens denderen door de straten, een traditionele volksdansgroep danst een wervelende wals en alles eindigt met een optocht naar de kerk. Festa Pesana wordt gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Festa Pesana van Jacob de Haan werd gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. We gaan verder met het stuk Choral Music van Jacob de Haan, gebaseerd op de koraalmuziek Sollt ich meinem Gott nicht singen van de 17e eeuwse componist Johann Schopp. Het is allesbehalve een traditionele koraalbewerking. Het begint met een flitsende opening en pas tegen het eind hoort u de koraalmelodie in zijn oorspronkelijke vorm. Luister nogmaals naar de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Choral Music van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. En na een werk dat Choral Music heet, moet er ook maar een stukje koor klinken. De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest. Jacob de Haan schreef het ter gelegenheid van het 1000ste geboortejaar van paus Leo IX in zijn geboorteplaats Eguisheim in de Elzas. Vond dat op 23 juni 2002 vond de première van deze mis plaats onder leiding van Jacob de Haan zelf. De opname die u nu hoort is een bewerking van de live registratie.

versie hiervan voor de Franse televisiezender France 2. Uit de Missa Brevis hoort u het Benedictus, uitgevoerd door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven.

Dat was het Benedictus uit de Missa Brevis door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van componist Jacob de Haan. Als laatste grote werk van de Haan draaien we nu de Symphonic Variations. Uitgangspunt voor dit stuk is een Passacaglia-thema. Een Passacaglia is een virtuose dans uit de 17e eeuw. In de baslijn komt steeds hetzelfde thema terug, maar daarboven worden in de hogere stemmen hoog gevarieerd. Jacob de Haan is behalve componist ook organist en hij baseerde de opzet van dit stuk op de overbekende Passacaglia in C klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. Luister naar de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansma.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark. Oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmuziek Wielesau uit Zwitserland. En gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcaran is één deel uit The Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcaran ligt aan Loch Caron, dicht bij het Isle of Skye.

U hoorde Strathcarron, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jongeman was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Pastime with Good Company, een thema van Hendrik de VIII, bewerkt door Philip Spark voor Harmonieorkest en gespeeld door het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. Al snel na zijn eerste composities voor blaasorkest werd duidelijk dat dit de uiteindelijke passie van Philip Spark zou worden. De ene opdracht voor een compositie volgde op de andere. Bevriende klarinettiste Linda Merrick mocht in tegenstelling tot andere opdrachtgevers wel bij Philip Spark over de schouders meekijken. Zij adviseerde hem over de technische moeilijkheden van het instrument en het leggen van accenten. Dat leidde tot het driedelige Clarinet Concerto. Linda Merrick speelde het hier samen met het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. MUZIEK

Het Clarinet Concerto van Philip Spark. U hoorde het Rundfunk Blaasorchester Leipzig onder leiding van Jan Kober en klarinetsoliste Linda Merrick. We besluiten dit programma met Out of the Darkness into the Light, geschreven in opdracht van Dr. Peter Boonshaft voor de Hofstra University Symphonic Band uit Hempstead, New York in 2003.

Het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober speelde Out of the Darkness into the Light van Philip Spark. Dit was De Muzikant. Over twee weken is er weer een uitzending, dan met aandacht voor nieuwe composities tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Vandaag in De Muzikant, composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Als eerste hoort u El Meu Layo, mijn grootvader. Het is een frisse, vrolijke pasacalle, gespeeld door het Spaanse orkest Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree.

Ferrer Ferran, hoorde u. En de compositie El Meo Ilayo. Gespeeld door de Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Ferrer Ferran is het pseudoniem van Fernando Ferrer Martinez, geboren in Valencia in 1966. Hij is een muziekpedagoog, dirigent, pianist, slagwerker en componist. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit werken voor harmonieorkest. Ferrer Ferran had als 15-jarige al de diploma's voor piano, kamermuziek en slagwerk. Hij studeerde behalve in Spanje ook aan de Royal College of Music in Londen en in Hongarije. Tegenwoordig doseert hij zelf aan diverse conservatoria in Spanje. Daarnaast is hij nog actief als dirigent van vooral Zuid-Spaanse harmonieorkesten. Voor zijn composities kreeg hij talrijke prijzen en onderscheidingen. Inmiddels zijn meerdere werken van hem op cd uitgekomen, onder andere bij het Nederlandse label Worldwind Music. Heel recent verscheen daar de nieuwste cd met werk van Ferrer Ferran, La Torre de Hercules. En twee grotere composities daarvan laten we nu horen. Suite Synchronica, of waarschijnlijk moet je zeggen Suite Synchronica, en als tweede Geierhorn. De Suite Synchronica heeft als merkwaardige subtitel beschrijvende suite voor orkest. De toelichting is zo mogelijk nog vreemder. De compositie beoogt de geschiedenis voor te stellen van de honderd jaren die nodig zijn om een culturele maatschappij tot stand te brengen op basis van muziek. Tja, de Suite Synchronica bevat passages uit partituren uit de geschiedenis van het orkest, de Banda Municipal de A Coruña. Er zitten citaten in van Bizet en Frans von Suppé. Het 20 minuten durend werk bevat 3 delen. Somni Compartit, Elegia en Cap al Centenari.

De Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree, speelde Suite Sincronica van Ferrer Ferran. Het werk werd speciaal geschreven voor dit orkest dat vorig jaar 60 jaar bestond. Het harmonieorkest van de gemeente A Coruña werd opgericht, u had het kunnen weten als u meerekende, in 1947. Naast de harmonie was er ook een symfonieorkest, maar dat hield in 1960 op te bestaan. Sinds 2004 is de Nederlander Marcel van Bree dirigent van het orkest. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Na een tijdje in Nederland gewerkt te hebben als dirigent en klarinetdocent, vertrok hij al in de jaren 90 naar Spanje. Daar bouwde hij een goede naam op als dirigent en arrangeur. Het nu volgende werk is een concerto voor hoorn, Geierhorn. En dat is ook meteen de titel van het eerste deel van het werk. Het tweede deel heet Heimdall en het derde Odin. Dit zijn mythologische figuren die een band hebben met de hoorn. Het stuk beschrijft de hoorn van Heimdall, de bewaker van de goden. Heimdall beschermde zijn hoorn, de Geierhorn, die je kon horen in de hemel, op aarde en in de onderwereld. De Geierhorn was bedoeld om de goden bijeen te roepen om hun vijanden te doden. Odin was de oppergod en hij wordt altijd afgebeeld met een hoorn. Geierhorn, concerto voor hoorn en harmonieorkest, wordt gespeeld door Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree. En solist op de hoorn is José Vicente Castello.

Opwekkende muziek van de Spaanse componist Ferrer Ferran, Geierhorn, concerto voor hoorn- en harmonieorkest. Uitgevoerd door Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Solist op de hoorn was José Vicente Castello. Laatste stuk dit uur, ook weer van Ferrer Ferran, is La Torre de Hercules, een symfonische episode voor orkest. En opnieuw horen we Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. De muzikant werd voor de concertzender samengesteld door Katrien Kuipers.

Dag dames en heren, welkom bij De Muzikanten, twee wekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag met een portret van de Belgische componist Auguste Dubuc.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de harmonie van Merchtem. U hoort het uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder.

Excelsior, gecomponeerd voor het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoorde de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. August de Boek, daar hebben we het over in dit programma. Hij verdiende de kost als leraar en organist vanaf het jaar 1880. Hij was toen al 25 jaar oud. Tot aan 1891, dus zo'n 10 jaar, volgde hij regelmatig muzieklessen aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij sloot zijn muziekstudie af met de hoogste prijzen voor harmonie, contrapunt, en hij kreeg zelfs de virtuositeitsprijs voor orgel. In 1899 ontmoette hij de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. Die raadde hem aan opnieuw te gaan studeren en dit keer compositie en orkestratie. Een wijze raad die August de Boek gelukkig opvolgde. Toch was een van zijn bekendste werken al van voor 1899, het jaar waarin hij Paul Gilson ontmoette. En het belangrijkste, het bekendste werk van hem, dateert uit 1893, de Dahomeense Rhapsodie. U hoort u nu uitgevoerd wederom door de Belgische Gidsen.

En dit was de Dahomeense Rhapsodie van Auguste de Boek, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische gidsen, onder leiding van François de Ridder. Dan nu de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtem. Hier is AV van Auguste de Boek.

Dit was Ave van August de Boek, de processiemars voor de plechtige ommegang in Merchtum. Met de carrière van de Boek gaat het goed. Van 1909 tot 1920 werkte hij als professor harmonieleer aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Daarna nog, tot 1926, aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. En zijn muzikale loopbaan wordt bekroond met de functie van directeur van het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Van 1921 tot 1930. Blijkbaar weet hij daarna wat meer tijd voor het componeren vrij te maken. En dat blijkt onder meer uit zijn ouverture Vrijheidsgeest uit 1935.

Vrijheidsgeest van August de Boek, gespeeld door de brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek was goed bevriend met Paul Gilson. Volgens sommigen was hij compositorisch gezien een leerling van hem, maar daar bestaat discussie over. Paul Gilson was het erom te doen de blaasmuziek op een hoger pijl te krijgen. Leerlingen die hem daarin gevolgd waren, hadden zich verzameld onder de naam synthesisten, maar daar hoorde August de Boek niet bij. De Boek schreef een 30-tal originele werken voor blaasorkest, vooral om zijn vrienden in de plaatselijke harmonie en fanfare van Merchtem een plezier te doen. De werken van de Boek voor blaasorkest zijn pretentieloos. Ze vinden hun oorsprong in het landelijke milieu van zijn geboortedorp, zoals de volgende twee stukjes: Wals en het naar een beroemd Brussels bier verwijzend Geuzenlambiek.

Wals en Geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Fantasie uit 1902, gecomponeerd voor samenspelklas koperblazers van het Brussels Conservatorium door August de Boek. En hier gespeeld door brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. We laten tot slot van deze uitzending de symfonische kant horen van August de Boek. Dat wil zeggen, in 1896 componeerde hij de balletmuziek La Phalène, de nachtvlinder. Dit ballet gaat over de verleiding die uitgaat van een mooie nachtvlinder die eigenlijk een mooi meisje is op een Bretonse verloofde op de vooravond van zijn huwelijk. We hebben nog tijd over voor een deel uit deze orkestsuite die pas in 1913 in première ging. U hoort Andante Moderato Vivace, Wals van La Phalène, door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

En dit waren delen uit La Verlaine van Auguste de Boek, gespeeld door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. En daarmee besluiten we dit programma rond Auguste de Boek, samengesteld door Katrijn Kuipers in De Muzikant.

En zo klonk de Etude 2 van Will Offermans, gespeeld door Maaike van Sane. Ik zei het al, dit is De Muzikant. En De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici. Vandaag een derde en laatste programma in een korte serie Hollandse Nieuwe. Vandaag met opnames gemaakt op de muziekschool De Muzen in Veenendaal op 24 november afgelopen jaar. Die concerten werden georganiseerd door Kunstfactor, het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Voor jonge leerlingen wordt veel muziek geschreven door docenten van de muziekschool zelf. Dat hebben we in de uitzending een maand geleden van de muziekschool in Sittard gemerkt. Vrijwel alle stukken daar waren van eigen lokale bodem. En in Veenendaal komt ook werk van andere componisten aan de orde, maar eerst horen we werk van Frans van Geffen, dwarsfluitdocent daar in Veenendaal. Samen met Pip van Steen en Wil Derks maakte Frans van Geffen het boek Dino gaat op reis. Frans van Geffen werd na zijn opleiding aan het Conservatorium Arnhem ook reparateur en importeur van fluiten. En hij is de uitvinder en producent van de Dino-fluit voor kinderen. Het boek Dino gaat op reis bevat 19 speelstukken voor twee fluiten met akkoordbegeleiding. Het is voorzien van illustraties en een begeleidings-cd. En bij elk lied is een rijk verhaal over de wereldreis die Dino maakt op zoek naar een kameraadje dat ook fluit kan spelen. We laten u drie deeltjes horen. Parade in Curaçao, Krishna en Dini Song. Ze worden gespeeld door fluitisten Janine Boot, Anne-Marie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen. De begeleiding is voor Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard.

En dit was werk van Frans van Geffen, Wil Derks en Pip van Steen. Gespeeld door Janine Boot, Annemarie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen op fluit. Verder Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard. Op 24 november klonk er in Veenendaal ook veel pianomuziek. Zoals de Serenade uit 1950 van Hendrik Andriessen. Van Hendrik Andriessen hoort u uit zijn 6 eenvoudige pianostukken het deel 2. Het is een pianowerkje wat hij schreef voor zijn dochter Cecilia Andriessen. Maar we beginnen met de Serenade, die wordt nu gespeeld door Lianne Versluis. Daarna nummer 2 van de 6 eenvoudige pianostukken door Anne Fleur Postma.

Van Hendrik Andriessen hoort u Serenade, gespeeld door Lianne Versluis. En tot slot deel 2 uit 6 eenvoudige pianostukken, gespeeld door Anne Fleur Postma. Heel anders van sfeer zijn de pianostukken voor Piano Vierhandig van Gerard Hengelveld, die nu gespeeld worden door jonge leerlingen van muziekschool De Muzen uit Veenendaal. Gerard Hengelveld's 10 Rhythmical Dances verscheen in 1960. Wouter Nieuwenhuizen en Wilna te Groen spelen hieruit waltz en rumba. De samba en de Spaanse dans worden gespeeld door Elisa van der Maas en Wilna te Groen. En de Spaanse dans komt uit de serie 10 Folk and Rhythmical Dances, gecomponeerd in 1962.

pianostukken uit de jaren 60 van de vorige eeuw van Gerard Hengelveld. Gespeeld door Wouter Nieuwenhuizen, Elisa van der Maas en Wilna te Groen. Dan nu aandacht voor Cor van Meteren. Hij werd geboren in 1934 en studeerde accordeon en klassieke gitaar aan het conservatorium in Utrecht. Moderne en originele accordeonmuziek werd in de jaren 60 nog niet erg gewaardeerd. Maar door de radio-uitzendingen en opbouwende artikelen in de tijdschrift voor accordeonisten Samenspel werd hij zeer gestimuleerd om te blijven componeren. Zoals Minimal Studies A, B en C voor accordeonorkest. Geïnspireerd op de stijlen van Philip Glass en Steve Reich. Het wordt uitgevoerd door het accordeonquintet. Dat bestaat uit Jasper Kampman, Rick van der Graaf, Willemijn Veen, Jaldert Veldman en Hans van Schuppen.

Uit methodisch materiaal voor accordeonorkesten hoorde u Minimals Studies A, B en C. Het accordeonquintet van muziekschool De Muzen in Veenendaal speelde werk van Cor van Meteren. We blijven nog even bij die accordeon. Jacob ter Veldhuis schreef de cyclus The Sultan and the Snake voor accordeon en melodie-instrument. Dat gebeurde in 1996 in opdracht van de NOFAM. Dat is de Nederlandse organisatie voor accordeon en mondharmonica. Ditmaal wordt de accordeon vergezeld door een sopraansaxofoon. En die wordt bespeeld door Ewout Hardeman. Op accordeon hoort u Willemijn van Veen. Ze spelen Ten Marching Little Soldiers, Amsterdam's, The Sultan and the Snake en Old Train.

Vier deeltjes uit De Sultan en de Snijk van Jacob ter Veldhuis. Je hoorde Ewout Hardeman, sopraansaxofoon en Willemijn Veen accordeon. Pieter van der Staak studeerde gitaar bij Andres Segovia. Hij was vele jaren als docent hoofdvak gitaar verbonden aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Pieter van der Staak trad regelmatig op als solist. Met de zangeres Willy Bril en met zijn echtgenote de celliste Maria Hol. Als componist schreef van der Staak veel kamermuziek. Naast composities voor cello-ensembles en accordeonorkesten componeerde hij ook stukken voor minder gangbare combinaties. Ik noem gitaar, fluit en klarinet. Zijn composities voor het gitaaronderricht bezorgden hem internationale erkenning. Pieter van der Staak is vorig jaar overleden. Enkele van zijn educatieve werken kunt u nu gaan beluisteren. Bound for Bulgaria uit 1976, Those Beautiful Eyes uit 1978 en Chewing Gum.

Het gitaarensemble van muziekschool De Muzen in Veenendaal speelde zo enkele werken van Pieter van der Staak. Dan gaan we nu verder met componist Joris Geurts. Hij is van huis uit beeldend kunstenaar. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in Breda en Enschede. Zijn werk bevindt zich in de meeste Nederlandse museale en bedrijfscollecties, maar ook in particuliere verzamelingen. In 1982 kreeg Joris Geurts de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. In 1999 begon hij met componeren en in 2001 verscheen een eerste opname met liederen op teksten van Paul Ooster en César Pavese. Watercolors uit 2006 is een compositie van Joris Geurts voor viool en altviool of twee violen en het bestaat uit 7 korte delen. Het stuk is ontstaan uit de behoefte iets transparants en helders te schrijven en de beide instrumenten een gelijkwaardige rol te geven. De twee stemmen wisselen elkaar af, strijden om voorrang, stuwen elkaar voort en proberen een verbond met elkaar te sluiten. En elk deeltje heeft een eigen stemming. Hanna Koens en Anna Neels gaan de strijd aan.

Watercolors van Joris Geurts. U hoorde de violisten Hanna Koens en Anna Neels. Tot slot van dit programma nog een werk voor piano van Hans Koenig. In 1973 schreef hij zijn suite The Hobbit voor piano. In 1973 overleed ook Tolkien, de schepper van het wonderbaarlijke rijk van Midden-Aarde. Het domein van hobbits, dwergen, tovenaar Gandalf, aardmannen, boselfen, meermensen en niet te vergeten de draak Smaug. De muziek uit de hobbits is atonaal. Dat wil zeggen dat het niet in een bepaalde toonsoort staat. Uit de suite worden vier delen gespeeld. De hobbits, andante, de Nazgûl, rubato, de orks, furioso en de elfen, andatino. Hier is pianiste Irma Kruijs.

Welkom bij De Muzikant, het tweewekelijks programma van de Concertzender met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg Hafabra, oftewel blaasorkesten. Er is veel muziek in de wereld en ook goede muziek, maar er kan niets boven een goede militaire mars. En dat zijn de woorden van de Noorse schrijver Agnar Mykle. Een Noorse muziek, in ieder geval van het Noorse Kristiansand Blaasensemble, staat vandaag centraal in De Muzikant.

En dat was de Valdresmars van de Noorse componist Johannes Hansen. Hij leefde van 1874 tot 1967. Het werd uitgevoerd door het Christiansand Blaasensemble onder leiding van Björk Sakstad. Christiansand ligt aan de kust van Noorwegen, helemaal in de zuidelijke punt. De stad werd gesticht in 1643 en naar vermeld was er toen al militaire muziek. Die bestond toen vooral uit trommelaars en pijpers. Dat was wel vrij luxe, maar het was om de bevolking te laten zien dat het belastinggeld goed werd gebruikt. Wanneer een compagnie marcheerde, speelde de pijper piccolo en de trommelaar gaf de maat voor het marcheren aan. Maar of dat goed ging is niet helemaal duidelijk. De trommelaars werden slecht betaald en waren vaak aan de drank. Pas in 1818 kreeg Christiansand een echte militaire blaaskapel, bestaande uit 19 muzici met nieuwe instrumenten. En toch was het nog niet strak genoeg georganiseerd, vond majoor Tobisse. Hij was dirigent in de jaren 1830 en 40 en hij had in Kopenhagen een symfonieorkest gezien waarbij de violen hun stokken tegelijk op en neer bewogen, althans de violisten. Dat wilde hij nou met zijn trombones in Christiansand ook, want het zag er heel indrukwekkend uit voor een militair orkest. Maar ja, alle instrumenten waren verschillend gestemd en tegelijk bewegen leverde geen gelijke muziek op. Ondanks dit soort grappen verbeterde de muzikale kwaliteit wel snel. Veel beroemde muzici hebben banden met de kapel van Christiansand, zoals de trombonist Adolf Hansen. Na de Duitse bezetting in de jaren 40 van de vorige eeuw duurde het een tijdje voor de kapel weer operationeel was. In 2002 werden de banden met het leger losgelaten en kreeg de Norwegian Army Band Christiansand de huidige naam Christiansand Blaasensemble, in het Noors dan wel. Hier is de Trauermars, opus 103 van Felix Mendelssohn.

Dat was een militaire mars van Richard Strauss en daarvoor hoorde u de Treurmars, opus 103 van Felix Mendelssohn. Maar dit was dus, die laatste was dus van Richard Strauss. Die was in de periode 1898-1918 kapelmeester van het Keizerlijk Hof in Berlijn onder Willem II. Strauss en de keizer konden het goed met elkaar vinden, maar de keizer kon Strauss' zware opera's toch niet altijd waarderen. En daarom schreef Richard Strauss af en toe wat lichters. Vanaf 1905 schreef hij verschillende marsen, waarvan hij de militaire marsen opus 57 opdroeg aan keizer Willem II. En we hoorden dus zojuist van die opus 57 nummer 1. In westerse muziek zijn vaak exotische elementen terug te vinden. Mozart en Beethoven bijvoorbeeld schreven Turkse marsen. Grieg had een Arabische dans. En ook Camille Saint-Saëns volgde deze trend. Hij reisde naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten en bracht de invloeden mee naar huis. Zijn Grand Marche Orient et Occident, opus 25, is daar een mooi voorbeeld van. Het werk werd herzien voor de bezetting van de Christiansand Blazersensemble door Reinisch en Perry.

En dat was de Grand Marche Orient et Occident van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door het Christian Zandt Blaasensemble onder leiding van Björn Saakstad. En in dit programma De Muzikant is dit ensemble steeds de muzikant. Noorse componisten nu. We hoorden aan het begin al een werk van Johannes Hansen. De Noorse componist, violist en dirigent Johan Halvorsen leefde van 1864 tot 1935. Hij kreeg een aanbieding om in Boekarest te gaan werken, maar dat deed hij uiteindelijk toch niet. Naar aanleiding van die uitnodiging schreef hij wel de Bojarenes Intogsmars, de mars voor de intocht van de Bojaren. Een werk waarvoor hij van Edward Grieg grote complimenten kreeg.

En dat was de intochtsmars van de bojaren van de Noorse componist Johan Halvorsen. Nog een Noorse componist en vioolvirtuoos is Ole Boel. Hij leefde van 1810 tot 1880 en werkte ook lange tijd in Amerika. En daar schreef hij de Grand March to the Memory of Washington. Het werk is opgedragen aan Amerika's eerste president George Washington en is een ode aan de onafhankelijkheid. De mars is doorspekt met Amerikaanse melodieën. Speciaal voor de opname van deze cd werd de mars bewerkt voor blaasensemble door Stieg Nordhagen.

Dat was de Grand March to the Memory of Washington van de Noors-Amerikaanse componist Ole Boele. In de lijst bekendste Noorse componisten staat op nummer 1 denk ik toch wel Edvard Grieg. Hij was goed bevriend met de veel te vroeg gestorven Noorse componist Richard Noordraak. Grieg trok zich Noordraaks dood heel erg aan, omdat hij hem op zijn ziekbed had achtergelaten voor een lange reis naar Italië. En ondanks zijn belofte om terug te komen, ging Grieg verder naar Rome, waar hij een paar maanden later het bericht kreeg van Richards dood. Ter gelegenheid daarvan schreef hij in 1867 de treurmars voor Richard Noordraak.

De Treurmars van Edvard Grieg, geschreven voor zijn te vroeg overleden vriend, de Noorse componist Richard Noordraak. Edvard Grieg was dol op de Australisch-Amerikaanse componist Percy Grainger. In zijn dagboek schreef hij: wat een artiest, wat een persoon, zo'n idealist, zo'n kind en tegelijkertijd een hoog verfijnde levensvisie. Een tijd lang was Percy Grainger saxofonist in een Amerikaanse militaire kapel en in die periode schreef hij de Children's March Over the Hills and Far Away, een verwijzing naar een Engels volksliedje, hoewel de melodie ervan niet echt te herkennen is in dit stuk.

En dat was van Percy Grainger, The Children's March Over the Hills and Far Away. Natuurlijk ook weer uitgevoerd door het Christiansand Blaasensemble onder leiding van Björn Zaakstad. Nog twee Amerikaanse componisten en hun marsen staan op het programma. Samuel Barber schreef zijn Commando March in 1943. En van Charles Ives kun je natuurlijk iets heel uitzonderlijks verwachten. De Overture en March 1776 is een typisch voorbeeld van Ives' collagetechniek. Een methode die hij na dit werk uit 1904 nog verder zou uitwerken. Verschillende toonsoorten, ritmes en tempi worden door elkaar heen gebruikt, waardoor het eindresultaat lijkt op een cacofonie van geluid. Maar eerst dus Samuel Barber.

0: En dat was tot slot muziek van Charles Ives, The Overture and March 1776. Daarvoor hoorde u de Commando March van Samuel Barber. De uitvoerende waren, zoals dit hele uur, het blaasensemble van Kristiansand in Noorwegen, onder leiding van Björn Sagstad. Zoals gezegd, het hele uur heeft u kunnen luisteren naar deze muzikanten uit Kristiansand. En dat was het programma dan van De Muzikant. Het programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Dit is de concertzender. De techniek deze uren is in handen van Reinoud Warnaar. En mijn naam is Nancy Stuvel.
1: U luistert naar de concertzender, waar we zijn aanbeland bij De Muzikant. Het programma voor en door amateurmuzici. Vandaag het tweede deel in de korte serie Hollandse Nieuwe. Daarin kunt u luisteren naar opnames gemaakt op het conservatorium in Maastricht. Daar worden concerten georganiseerd door Kunstfactor, het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst. In die serie concerten wordt steeds Nederlandse muziek vanaf het jaar 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 23 november vorig jaar werd het hele concert verzorgd door blazersensemble Raak onder leiding van Manon Meijs. Op het programma stonden drie werken van Louis-Andries Driessen, Leo Smit en Willem Breuker. Als u vier weken geleden heeft geluisterd naar De Muzikant, dan weet u dat we ook toen aandacht besteed hebben aan Andriessen en Breuker, met opname uit de jaren 70 en 80. Dat programma kunt u overigens terugbeluisteren via Uitzending Gemist. Ga daarvoor naar onze website www.concertzender.nl en in de programmagids kunt u dan op die pagina vinden waar u dat programma kunt terugbeluisteren. We gaven in dat programma van 19 januari aan dat de relatie tussen moderne Nederlandse componisten en die van de blaasmuziek niet altijd even goed geweest is. Wellicht is er sinds de tussentijd veel veranderd. We gaan het beluisteren met als eerste Monuments of the Netherlands, een werk van Louis Andriessen. Hij behoeft nauwelijks introductie. Louis Andriessen is de eerste vaderlandse componist van wie het oeuvre wordt ondergebracht in de prestigieuze Zwitserse Paul Sacher Foundation. Daar is ook de nalatenschap van Stravinsky te vinden. Net als Stravinsky trouwens hoort Andriessen in het kamp van de anti-romantici, de componisten die niets moeten hebben van muziek als drager of aanjager van emoties en beelden. Muziek moet gaan over muziek en over niets anders. Andriessen heeft inmiddels een indrukwekkende serie composities op zijn naam staan, waaronder grote, monumentale werken, maar ook kleinere, minder bekende. Uit zijn pen kan ongecompliceerde lichtvoetigheid vloeien, zoals in de vandaag gespeelde mars Monuments of the Netherlands, met als subtitel Nederland, let op uw schoonheid, uit 1975. Hierin geen ingewikkelde muzikale diepgang, maar blijmoedige marsmuziek in twee stemmingen. Eerst 20 maten ernstig, als opmaat voor het gedeelte met de titel Vrolijk.

Monuments of the Netherlands van Louis Andriessen, gespeeld door blazersensemble Raak, onder leiding van Manon Meijs. We gaan door met een stukje muziek van Leo Smit. Hij werd in 1900 geboren in Amsterdam, is herontdekt sinds er eind jaren 80 hernieuwde belangstelling is voor vaderlandse componisten die door de nazi's als entaardheid bestempeld werden. Leo Smit gold als een veelbelovend componist en zijn muziek werd zelfs meerdere keren gespeeld door het Concertgebouworkest. In de Tweede Wereldoorlog werd Leo Smit, van Joodse komaf, het werken onmogelijk gemaakt. In 1943 werd hij samen met zijn vrouw in een concentratiekamp vermoord. Leo Smit mocht in de twintiger en dertiger jaren rekenen op een milde ontvangst van het publiek. Tegenwoordig overheerst de waardering voor het vakmanschap en de eigen vitale stijl die de muziek van Smit kenmerkt. Het pianoconcert dat we zo meteen gaan draaien is daarvan een uitstekend voorbeeld. Zoals veel van zijn tijdgenoten experimenteert Smit met de orkestrale bezetting van de pianobegeleiding en hij vindt een voorbeeld in de nieuwe klankkleuren van het concert voor piano en blaasensemble van Stravinsky. Het pianoconcert is compact en beknopt. Er staat zogezegd geen noot te veel op papier. Deze compositie is misschien wel de beste staalkaart van Smits kunnen, blijmoedige muziek met een Franse slag, maar ook met onmiskenbaar Stravinsky-invloeden. De pianopartij is virtuoos, maar ook lichtvoetig, zonder te veel aan bravoure, soms bijna swingend. Robert Weyrauch is de solist bij dit concerto voor piano en harmonieorkest. Blazersensemble Raak staat onder leiding van Manon Meijs.

U hoorde het concerto voor piano en harmonieorkest van Leo Smit. Solist was Robert Weyrauch. Willem Breuker werd in 1944 in Amsterdam geboren. Van formele muziektheorie moest hij niets hebben. Spelend, improviserend, luisterend en experimenterend werd Willem Breuker de Breuker zoals we die kennen. Tegendraads, enfant terrible en smaakmaker van de Nederlandse muziekscene. In 1974 formateerde hij zijn eigen Willem Breuker collectief. De meeste composities die hij schreef, schreef hij voor dit collectief, maar er zijn enkele uitzonderingen zoals De Thuiskomst voor harmonieorkest. In 1992 vroeg een harmonieorkest Willem Breuker een werk te schrijven. Na de eerste repetitie viel het werk de orkestleden tegen qua moeilijkheid en lengte en weigerden ze het werk in première te brengen. In 1999 vroeg Willem Breuker het Amsterdams Blazerscollectief om De Thuiskomst tijdens De Klap op de Vuurpijl ten doop te houden. Het stuk heeft drie delen die naadloos in elkaar overgaan. De titels zijn Na 8 jaar detentie. Het tweede deel heet Voor een dichte deur, met tussen haakjes sleutels vergeten. En het derde Wat een bende, met tussen haakjes een kleine woordenwisseling. Ik ga maar weer. En dan in het tweede deel komt nog een ondertitel voor, een extra ondertitel zou je kunnen zeggen. Op het moment dat de trompetten een signaalachtige fuga starten, die overgenomen wordt door alle koperblazers, staat in de partituur: O, ben jij het? Ik dacht het al. Wie belt er om deze tijd? Willem Breuker kan zich niet meer herinneren waarom hij deze titels gekozen heeft. De compositie toont onomwonden het harmonieorkestverleden van de componist, hoewel andere facetten, wilde uitbarstingen, filmmuziek, niet ontbreken. Af en toe is er een gevoel van we zijn weer thuis in het gangbare harmonieorkestrepertoire. Maar dan ontwikkelt het stuk zich weer op Breukeriaanse wijze. Met name tijdens de eerste repetities konden de blazers van Raak wel enig begrip opbrengen voor de verzuchtingen van het harmonieorkest, dat al snel de pijp aan Maarten had gegeven. Vooral het tweede deel is een aanslag op ieders uithangingsvermogen. Een spektakelstuk waar je gemakkelijk een haat-liefdeverhouding mee ontwikkelt. Geen hoogdravende compositie, maar toch bijzondere muziek, een berg die beklommen en overmeesterd moet worden.

U hoorde De Thuiskomst van Willem Breuker, een compositie in drie delen voor harmonieorkest. Blazersensemble Raak stond onder leiding van Manon Meijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muzikant. De opnames werden gemaakt in de concertzaal van het Conservatorium in Maastricht op 23 november van het afgelopen jaar. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot en de productie in die van Chantal Vromans. De serie Hollandse Nieuwe is een educatief repertoireproject van Kunstfactor Muziek en wordt uitgezonden op de concertzender. We hebben nog even tijd om een festival aan te kondigen. Het première festival 2008 dat plaatsvindt op 6, 7 en 8 maart in Houten. Het festival staat in het teken van vernieuwende blaas- en slagwerkmuziek. Er gaan maar liefst 66 composities van 36 componisten in première. Talloze bekende orkesten zijn aanwezig om die premières ten uitvoer te brengen. Zoals het Amsterdam Brass Quintet, de brassband Schoonhoven en de fanfare Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. Er zijn masterclasses en workshops en een play-in orkest onder leiding van Tijmen Botma. Kijk voor meer informatie bij de programmagegevens op www.concertzender.nl. Een van de componisten van wie nieuw werk zal worden gespeeld is Kees Schoonenbeek. Tot slot van deze uitzending laten we nu daarom een deel horen uit zijn Sonata da Chiesa voor harmonieorkest en orgel. Luister naar het harmonieorkest van Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van Jan van der Roost.

Zo klonken twee bagatellen voor kinderen van Andrea Ivanjos, gespeeld door Annelien Schijven. Andrea Ivanjos, van haar was dit pianowerkje. Ze werd geboren in 1961 in Boedapest. Ze studeerde cello aan de Frans Liszt Academie in Boedapest en aan het Conservatorium bij ons in Maastricht. Als eerste celliste was ze 10 jaar lang verbonden aan het Johann Strauss Orkest van André Rieu. En vanaf 2001 is ze werkzaam als cellodocente bij Artemus Sittard en Geleen. Welkom bij De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateur muzici. Regelmatig komen in dit programma ook de muziekschoolconcerten terug. Dit voorjaar zijn er dat 3. Vandaag hoort u de opnames uit Sittard. Over 2 weken is Maastricht aan de beurt en over 4 weken hoort u opnames uit Veenendaal. De muziekschoolconcerten onder de titel Hollandse Nieuwe worden georganiseerd door Kunstfactor, het landelijke sectorinstituut voor de amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek vanaf 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 18 november afgelopen jaar namen we Hollandse Nieuwe op in Concertzaal Artamuse met leerlingen en docenten van Artamuse, Centrum voor Muziek, Dans en Cultuureducatie in het Limburgse Sittard. We begonnen net met een kort stukje van Andrea Ivanjos. Van haar nu nog een tweede werk, de Bremer Stadsmuzikanten voor cello en piano. Bruno Victor speelt cello, Marion Pauw piano.

En zo klonk de Bremer stadsmuzikante van Andrea Ivan Jos. Zij is docente bij Artemuse in Sittard en Geleen. De Bremer stadsmuzikanten werden gespeeld door Bruno Victor cello en Marion Pauw piano. De Bremer stadsmuzikanten werd gespeeld, had ik natuurlijk moeten zeggen. En daarom zeg ik het nog maar even. Dan uw aandacht voor Frank Habets. Geboren in 1956 en hij is ook docent aan diezelfde muziekschool Artemuse. Hij geeft er dwarsfluit, les, slagwerk en contrabas. De drie instrumenten studeerde hij zelf aan het conservatorium in Maastricht. Al tijdens zijn conservatoriumstudie begon Frank met het schrijven van muziekstukken en het is haast logisch dat hij combinaties maakt voor zijn eigen instrumenten. Awakening. Daar gaan we nu naar luisteren. Dat is een werk voor fluitsolo met marimba, vibrafoon en percussie. Het stuk begint rustig. De terugkerende patronen in het slagwerk en de melodie in de fluit symboliseren het proces van ontwaken. Daarna volgt een dialoog tussen vibrafoon en dwarsfluit die steeds opzwepender wordt en al snel om een oplossing vraagt. Frank Habets zelf speelt dwarsfluit. Daarnaast hoor je Etienne Hoeben, marimba, Steven Dielkens vibrafoon en Gian Prins klokkenspel en percussie.

U hoorde Awakening van Frank Habetz. Hij speelde zelf dwarsfluit en daarnaast hoorde u Etienne Hoeben marimba, Steven Dielkens vibrafoon, Gian Prins klokkenspel en percussie. En nu een echte Sittardse componist, dat is Harry Spronken. Hij werd daar geboren in 1956 en begon al op 8-jarige leeftijd met pianolessen. Na de middelbare school zette Harry Spronken de studie voort aan het Maastrichts Conservatorium. Hij studeerde hoofdvak piano, schoolmuziek en zang. En later ook nog lessen aan het Conservatorium van Luik die hij volgde. Als baritonsolist zong hij onder andere bij de Nederlandse première van Penderecki's Te Deum en ook bij die verschillende oratoria onder leiding van Philip Herwegen. In de koorwereld is hij vooral bekend geworden door het werken met kinderkoren. Dat deed hij met koren als jeugdkoor Cantarelle uit Neerbeek en de koorschool Westelijke Mijnstreek. Met die koren maakte Harry Spronken talloze radio- en cd-opnamen in binnen- en buitenland. Die beide kinderkoren die ik net noemde zijn inmiddels samengevoegd en zijn nu bekend onder de naam Stichting Limburgse Koorschool Cantarella. Harry Spronken gebruikt in zijn werk als componist veel elementen van de Kodiyi-filosofie. Hij is ook als zangdocent verbonden aan Artemuse en als docent aan het Maastrichts Conservatorium. Voor kinderkoor en piano schreef Harry Spronken de Missa Cavaliere. En daaruit hoort u nu Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Pater Noster. Het wordt uitgevoerd door 8 jonkvrouwen onder leiding van Harry Spronken.

de Missa Cavaliere voor kinderkoor en piano van Harry Spronken. Je hoorde 8 jonkvrouwen onder leiding van de componist Harry Spronken. Dan nu aandacht voor Carlo Plaum. Hij studeerde accordeon, elektronisch orgel en keyboards aan het conservatorium in Maastricht. En hij werd er later ook zelf docent. Tegenwoordig is hij docent accordeon en elektronische toetsen aan de muziekschool Heerlen en bij Artamuse. Als componist-arrangeur heeft hij al meer dan 1000 stukken op zijn naam staan. En bovendien is hij als accordeon-virtuoos veel gevraagd in binnen- en buitenland. Carlo Plaum is een veelzijdig muzikus. Hij probeert steeds weer de voor velen onbekende mogelijkheden van het accordeonspel te propageren. Naast zijn solistische optredens werkt hij vaak samen met verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Limburg Symfonieorkest, de Philips Philharmonie en ook mandolineorkest de Strings. U hoort nu van hem het stuk Fantasie in C groot en dat wordt gespeeld door Carlo Plaum zelf.

Carlo Blaum speelde eigen werk op accordeon. Dit was Fantasie in C groot. Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant, waar we aan zijn gekomen bij Ton Verhiel. Ton Verhiel, geboren in Heerlen, 1956. Studeerde klassieke saxofoon en AMV aan het Maastrichts Conservatorium. Momenteel werkzaam als docent saxofoon aan de Sittardse Muziekschool, als vakleerkracht muziek aan een basisschool en een school voor verstandelijke gehandicapten en is ook werkzaam als muziekrecensent. Hij geeft regelmatig concerten in uiteenlopende bezettingen, ik noem saxofoon met orgel of accordeon. Ton Verhiel schrijft behalve werk voor saxofoon ook nog kinderliedjes en ook werken voor harmonie, fanfare, orkesten. Hij schreef ook een boek over het gebruik en de geschiedenis van de saxofoon. En nu zijn werk, zoals dat klinkt, deze compositie. Elegy and Ritual Dance voor saxofoonkwartet. Gespeeld door Dionne Verstegen en Camille Zeijen, altsaxofoon, Marcel Willems, tenorsaxofoon en Ton Verhiel zelf, baritonsaxofoon.

En zo klonk Elegy en Ritual Dance voor saxofoonkwartet van en met Tom Verhiel. En dan zijn we aangekomen bij de jongste componist van vandaag. Zijn naam is Etienne Hauben. Geboren in 1982, begon als slagwerker en hij studeerde aan het Conservatorium Maastricht. Zelf werkzaam als slagwerkdocent, onder meer bij Arta Mouze. En daarna speelt Hauben bij het Limburgs en Gelders Symfonieorkest, maar ook de douaneharmonie en de marinierskapel. En daarnaast leidt hij ook nog een keer twee percussieensembles, de drumband Harmonie Concordia Obicht en het slagwerkensemble van fanfare Sint Cecilia Schimmert. De muziek voor dit soort ensembles sprak hem al vroeg aan. Hij begon al op zijn 13e hiervoor te componeren. Etienne Hauben schrijft slagwerk ook in combinaties met blaasinstrumenten, zang en kamermuziek, zoals Can Can, een kwartet voor hobo, klarinet, fagot en klein slagwerk. Met het stuk Can Can, en het is met een vraagteken erachter, wil Etienne Hauben een typische dans op papier zetten die toch niet zo typisch klinkt. Gaat u luisteren. Hier zijn Eddie Jennekens, basklarinet, Sandra Nolmans, hobo, Ruud Jennekens, fagot en Etienne Hauben zelf op slagwerk.

Dit was Ken Ken van Etienne Houben. Het werd gespeeld door basklarinettist Eddie Jennekens, hoboïste Sandra Nolmans, fagotist Ruud Jennekens en daar is hij, de componist zelf.

Dit was Ken Ken van Etienne Houben. Het werd gespeeld door basklarinettist Eddie Jennekens, hoboïste Sandra Nolmans, fagotist Ruud Jennekens en daar is hij, de componist zelf, Etienne Houben, op

stuk Mundo Pequeños. Dat is een werk van Gian Price. Gian Price werd geboren in Maastricht, 1959, en al op zijn 5e jaar was hij gefascineerd door percussie. Ook hij studeerde aan het conservatorium in Maastricht. En hij werkt sinds die tijd op freelance basis bij verschillende symfonieorkesten. Maar ook van jazz is hij niet vies. De combinatie van populaire en klassieke muziek is te horen in zijn composities. Momenteel werkt Gian Price als leraar, componist, dirigent en ook nog een keer als freelance muzikant. En steeds meer speelt hij basgitaar of keyboard. Zijn composities hebben een programmatisch ontwerp. Ze vertellen altijd een verhaal, wat vaak tot de verbeelding van het publiek spreekt. Het stuk wat ik laat horen, Mundo Pequeño, voor twee marimba's, drie djembes en drumset, dat betekent letterlijk vertaald kleine wereld. Het stuk gaat over culturen die steeds dichter bij elkaar komen. Oftewel, de wereld wordt steeds kleiner. U gaat luisteren naar Sandra de Jong en Peter Koenen, marimba, Etienne Houben, Bas Relau en Leon Kaminski, djembe en Gian Prins, drumset.

Mundo Pequeño van Gian Prins voor marimba, djembe en drumset. En dan de laatste componist vandaag in dit programma, de muzikant. Die laatste componist is Bert Dirks. Geboren 1965 in Nieuwenhagen. Lid van de Fanfare aldaar. Via cornet en eufonium kwam hij terecht bij de trombone. In 1984 ging hij naar het conservatorium in Maastricht. Hij studeerde daar HAVA, directie en trombone. Bert Dirks is docent, grootkoper bij Artamuze en muziekschool Kerkrade. Daarnaast is hij ook nog een keer dirigent van twee fanfares en een harmonie. En hij is ook nog eens een keer muziektherapeut in Zorgcentrum Heerenveld. Oude foto's van Limburg. Iedereen kent wel de oude vergeelde foto's in de boeken van heemkundeverenigingen. Prachtige verzamelingen die bij veel mensen nostalgische gevoelens oproepen terecht. In de compositie Taferelen uit Limburg komt eerst het Limburgs landschap voorbij. Dat landschap van die foto's. Dan spelen er kinderen met de hoepel, de tol en verstoppertje. En dan volgt een begrafenis. Er zijn jachttaferelen, de processie en natuurlijk de ouderwetse kermis. De muziek wordt begeleid met projectie van foto's. Het trombonekwartet varieert de opstelling tijdens het concert om zo balans en ruimtelijke beleving te vergroten.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, oftewel blaasorkesten. En vanavond staat dit programma helemaal in het teken van de naderende kerst.

Dat was de Weihnachtsouverture, een fantasie over Vom Himmel hoch, da komm ich her, gecomponeerd door Ronald Kernen. U hoorde het orkest Soli Brass onder leiding van Jan de Haan van de cd Soli Christmas uit 2001. En daarop staan opnamen uit de jaren 1990, 1994, 1997 en 2001. Op de cd staan klassieke werken voor kerstmis, maar niet zozeer de populaire kerstmuziek. Het materiaal is stemmig en ingetogen en waarschijnlijk niet voor iedereen bekend. Alhoewel we straks nog wel het overbekende Stille Nacht, Heilige Nacht zullen horen. Maar nu eerst Lobt Gott ihr Christen allzugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan, en dat is de broer van Jan de Haan, de dirigent van Soli Brass.

Loopt Gott ihr Christen also gleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan. Het werd uitgevoerd door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan, die zo'n 30 jaar dirigent was van dit orkest. Onder zijn leiding groeide Soli Braas uit tot een topbraasband die zich kan meten met de beste ter wereld. 4 maal haalde het orkest de nationale braasbandtitel. 2 bewerkingen nu. Jacob de Haan bewerkte Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En Jan de Haan maakte een bewerking van het bekendere werk Vom Himmel hoch, o Englein kommt.

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt, was dat. En daarvoor hoorde u Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En dat waren twee bewerkingen voor blaasorkest door de broers Jacob en Jan de Haan. Deze beide broers zijn niet alleen als arrangeur bekend, ze schrijven ook veel muziek, hoofdzakelijk voor blaasorkesten. Met name Jacob de Haan is een veelgevraagd componist. Eerder besteden we bij de Concertzender al eens een hele uitzending aan zijn oeuvre. De vier hirtenliederen, vier herdersliederen, passen uitstekend in de collectie Kerstmuziek op de cd waar we vandaag muziek van draaien. De titels zijn Als ich bei meinem Schafen wacht, In mitten in der Nacht, Kommet ihr Hirten, en in Hirten erwacht.

Vier Hirtenlieder van Jacob de Haan, gespeeld door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan. Nog een blokje van vier kerstliederen van Johann Sebastian Bach dit keer. En een arrangeur wordt er niet bij vermeld. U hoort achtereenvolgens Freut euch, ihr Christen alle, für Freuden lasst uns springen, in dulcio jubilo en Wir Christenleut.